iri kumupa mavereketero ondimi yechindau. Radio Mosambiki iri kumupa mavereketero ondimi yechindau.